De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland. Turn the lights up, baby.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: De ZLM Tour komt naar Zeeland. En de eerste twee etappes zie je live bij Omroep Zeeland. Op woensdag 2 september begint de etappekoers in Capelle met een spannende tijdrit. Live op tv vanaf 17:50. En een dag later, vanaf 14:30, zie je de etappe naar Heinkesand. 2 en 3 september. De ZLM Tour. Live op tv bij Omroep Zeeland.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:45 en 16:45, de Zeeuwse Top 40.

0: Als het goed fout gaat in je leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banoe in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
0: Omroep Zeeland.
9: Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
5: Omroep Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
5: Omroep Zeeland.
7: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. En Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor van de Zandschulp. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
13: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
14: Omroep Zeeland.
6: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

0: hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
2: Nee, Attents met ds.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op springkussens. Dat gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. Ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in de zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraf. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
15: De lekkerste vis. Bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
16: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
17: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
15: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
18: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
19: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
20: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
21: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
22: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
21: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
23: Zondag in Zeeland met Marcel van den Driest.

0: You too, stuck in the moments you can't get out of. En ik vraag aan weerman John Havinga met wat voor weer we vandaag zijn opgescheept. Goedemorgen, John.
1: Ja, goedemorgen. Het wordt een vrij zonnige dag in Zeeland. En we hebben aanvoer van warme lucht door een matige zuidoostenwind. En daarbij kan het vanmiddag maximaal 22 tot 24 graden worden. Op de weerkaart zien we de verklaring voor dit mooie weer. Want we hebben te maken met een hoge drukgebied boven Duitsland. En dat zorgt ook maandag voor fraai nazomerweer. Met maximumtemperaturen nog wat hoger van 25 à 26 graden. En flinke perioden met zon. Het hoge drukgebied ligt dan, dus maandag al inmiddels, bij Roemenië. En dat trekt dus bij ons vandaan. En daardoor komen wij daarna onder invloed te liggen van frontale systemen en depressies. En vanaf dinsdag krijgen we daarom te maken met herfstweer. We hebben perioden met regen, afgewisseld door buien. En we krijgen meer bewolking en ook lagere temperaturen. Het kwik ligt vanaf dinsdag en woensdag rond 18 à 19 graden.
0: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

Whitney Houston. Een van die keren dat ze met een nummer van een ander een wereldhit scoorde. Dat deed ze ook met I Will Always Love You van Dolly Parton in 92. En ook met deze hit van Chaka Khan uit 78. Eveneens opgenomen voor de soundtrack van de film The Bodyguard. Maar als je erover nadenkt, er zijn nog veel meer singles van haar covers. Denk aan The Greatest Love of All en All the Men I Need. En Saving All My Love. Geniet lekker mee van de zondagochtend bij Omroep Zeeland met Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood en Miley Cyrus. Secrets.

Queen. Crazy Little Thing Called Love. Ja, een nummer dat toch wel een speciaal plekje in mijn hart heeft. Want toen ik voor het eerst bij Omroep Zeeland kwam werken als muzieksamensteller, was dit het allereerste liedje dat ik verzon om te laten horen. En je hoort hem hier nu weer in Zondag in Zeeland. Straks neem ik weer die bekende duik in de geschiedenis. En dan moet ik nog even mijn verontschuldigingen aanbieden voor vorige week. Toen was ik aan het vertellen en toen startte er al een plaat. Nou, een luisteraar en diverse collega's maakten me daarop opmerkzaam. Ik zal natuurlijk zorgen dat dat nooit meer gebeurt. Reageren op het programma kan altijd via muziek@omroepzeeland.nl of via de app 0118 499.

0: Sweet Goodbyes. Het was de afscheidssingle van Cresip. Maar Jacqueline Govaert en de andere bandleden konden het toch niet laten. Want 10 jaar daarna stonden ze gewoon weer op het podium van Pinkpop. Tijd voor de terugblik op de 6e september. Wat gebeurde er zoal in voorgaande jaren? September 1997 was de uitvaart van Prinses Diana. Ze was op 31 augustus verongelukt in Parijs toen ze in een auto wegvluchtte van opdringerige fotografen. Chauffeur Henri Paul en Diana's vriend Mohammed Al-Fayed kwamen eveneens om het leven. Tijdens de uitvaart zong Elton John een nieuwe versie van Candle in the Wind, ooit geschreven voor Marilyn Monroe. Meer dan 33 miljoen keer ging de single over de toonbank. En 6 september 1991, de Russische stad Leningrad, werd weer Sint-Petersburg. Die naam was verdwenen in 1924, toen na de dood van Lenin de stad naar hem vernoemd werd. Sint-Petersburg is na Moskou de tweede stad van het land. Jan Janssen is bekend als winnaar van de Tour de France, maar hij veroverde ook de wereldtitel wielrennen op 6 september 1964. Toen won hij de wedstrijd in het Franse Sallanches. Hij was daarmee de tweede Nederlander die de titel won, na Theo Middelkamp in 1947. En later volgden Harm Ottenbros, Henny Kuiper, Gerry Kneteman, de Zeeuw Jan Raas, Joop Zoetemelk en toen een hele poos niks. En in 2023 Mathieu van der Poel.
1: Tot 12 uur, zondag in Zeeland, met Marcel van den Driest.

Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Leanne Rimes met het zo melodieuze How Do I Live. Prachtig, op de zondagochtend. Wil je meer van deze fijne platen? Nou, blijf dan gewoon lekker luisteren naar Omroep Zeeland. Ook na 10 uur gaat dit programma door.

0: toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
0: AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
1: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
2: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
8: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
7: Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. En verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarbij de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er was meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op speksevers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Speksevers. Dus kom langs.
15: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
16: Mama! Mama! Mama!
17: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
16: Mama, een kleurplaat!
17: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
18: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: Mama!
19: Kijk nou, je zit naast papa.
17: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
20: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
21: Psst, hey. Laat je van 11 tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
22: Psst, de film gaat beginnen. Oh,
21: bekijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.
20: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Goedemorgen, zondag in Zeeland. Met Marcel van den Driest.

op staat. Die hoes was een beetje groen met de maan erop. En de titel was Crisis met een E, de meervoudsvorm dus. Sunday is my day with you. Goedemorgen en van harte welkom bij Zondag in Zeeland. Hier zit je goed voor muziek in zondagochtendsfeer. Om lekker bij wakker te worden bij misschien wel een bijzonder kopje koffie. Straks weerman John Havinga, die vertelt wat voor weer we tegemoet kunnen zien. En nu genieten van John Legend, All of Me.

0: vrolijke plaat van Emma Heesters, Hartebreker. En of we ook vrolijk kunnen worden van het weer dat ons op deze zondag te wachten staat. Nou, dat vraag ik aan weerman John Havinga. Goedemorgen, John.
1: Ja, goedemorgen. Het wordt een vrij zonnige dag in Zeeland. En we hebben aanvoer van warme lucht door een matige zuidoostenwind. En daarbij kan het vanmiddag maximaal 22 tot 24 graden worden. Op de weerkaart zien we de verklaring voor dit mooie weer. Want we hebben te maken met een hoge drukgebied boven Duitsland. En dat zorgt ook maandag voor fraai nazomerweer. Met maximum temperaturen nog wat hoger van 25 à 26 graden. En flinke periode met zon. Het hoge drukgebied ligt dan, dus maandag al, inmiddels bij Roemenië. En dat trekt dus bij ons vandaan. En daardoor komen wij daarna onder invloed te liggen van frontale systemen en depressies. En vanaf dinsdag krijgen we daarom te maken met herfstweer. We hebben perioden met regen, afgewisseld door buien. En we krijgen meer bewolking en ook lagere temperaturen. Het kwik ligt vanaf dinsdag en woensdag rond 18 à 19 graden.
2: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

American Pie van Madonna. Wat staat er de rest van dit uur ons nog te wachten? Nou, onder andere een bezoekje van Rob Bakker, de hoofdredacteur van de Zeeuwse Cultuuragenda. Dus mocht je nog een tip willen op het gebied van kunst en cultuur, blijf dan zeker luisteren. Dit is Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: Altijd leuk, dat geluid van de good old Four Tops. I Can't Help Myself. Ja, begonnen helemaal in het begin van de jaren 60. En ze zijn blijven optreden in de originele ongewijzigde bezetting tot 1997. Tegenwoordig is geen van de zangers nog in leven. Het laatst overgebleven bandlid Abdul Karim Fakir overleed in juli 24.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Ja, verder met Muziek uit Zeeland. Op Concert at Sea zongen ze het samen. Bluff en Hannah May. Ik ben niet meer bang.

0: Milo, en je weet dat hij uit Vlaanderen komt, want zijn echte naam is Jonathan van den Broek, aan elkaar geschreven met CK. Dit is zondag in Zeeland met, zoals elke week, bezoek van Rob Bakker, de hoofdredacteur van de Zeeuwse Cultuuragenda. Hij heeft elke week wat tips voor je uit het culturele uitgaansleven. Goedemorgen, Rob. Wat zijn die tips vandaag?
1: Goedemorgen, Marcel. Het is weer de eerste zondag van de maand. En dat betekent de deuren wagenwijd open. Zeeuwse kunstenaars trekken je vandaag door hun voordeur naar binnen om te kijken. Kom binnen en kijk. We beginnen in Middelburg, waar de kunst- en cultuurroute je door de monumentale binnenstad leidt. De deelnemers zitten allemaal op loopafstand van elkaar. En achter ieder opengezette voordeur wacht weer een andere verrassing. Van schilderkunst tot beeldhouwwerk, van installaties tot de nieuwste kunststromingen. En ook de musea zijn open. Vanaf 1 uur vanmiddag tot 5 uur. En hetzelfde in Zierikzee. Ook daar is het vandaag routetijd. De kunstroute Zierikzee opent zijn ateliers, zijn galeries van de stad Zierikzee. De makers vertellen je graag waar ze mee bezig zijn en het verhaal achter hun werk. En de route voert je meteen ook langs monumenten, kunstwerken en gedichten in de openbare ruimte. Zo combineer je een kunstwandeling met een stukje historische binnenstad in 1 middag. En even verderop, ook op Schouwen-Duiveland, in de grote of Sint-Nicolaaskerk van Brouwershaven, speelt organist Marien Stoute het wekelijks concert Bach op zondag. Stoute is de vaste organist van zowel de nieuwe kerk in Zierikzee als de kerk in Brouwershaven. En hij laat je vanochtend om 12 uur, een kleine 3 kwartier lang, genieten van orgelmuziek. Schuif eens gratis de kerkbanken in. En vanavond, ook op Schouwen-Duiveland, blijven we op het water. Want vanuit Branisse vaart zeilschip de Vrijbuiter uit voor muziek in de zeilen. Op het dek speelt Amimea, het pianoproject van Merit Visser. Bekend van uitverkochte shows in Tivoli en het Muziekgebouw. En van optredens in NPO Klassiek en de VPRO Vrije Geluiden. Om 6:30 vanavond wordt er afgevaren. En om 9:00 ben je terug en de kaartjes boek je via brogem.nl. En dan nog een doorkijkje in de week. In Vlissingen, in de bibliotheek, is het de laatste week om de expositie Kijk je in de Roofprintkeuken te bezoeken. Prenten van de kleine Middelburgse uitgeverij De Roofprintpers. In piepkleine oplagen, gedrukt met technieken als linodruk en fotocopie. Tot en met 9 september te zien. En donderdag is er het Handwerkcafé in de ZB, de Bibliotheek van Zeeland, in Middelburg. Helemaal in het teken van duurzaamheid. Geef oude materialen een nieuw leven. Van omgetoverde kleding tot originele cadeauverpakkingen en tassen van gerecycled materiaal. Het is onderdeel van de expositie De Toekomstparade. Kijk eens wat je allemaal opnieuw kan doen met gebruikte spullen. En diezelfde donderdagavond in Vlissingen speelt trio Kaaskop, met onder meer de slagwerker Lucas van Merwijk. In de Sint-Jacobskerk in Vlissingen, Nederlandse muziek herontdekt tussen eeuwenoude muren en met alle ruimte voor de stilte. Om 8:00 s'avonds begint het concert. Een trip door de Nederlandse recente muziekgeschiedenis. En wil je nou even alle evenementen op een rijtje zien? Dan ga je naar uitinzeeland.nl. En daar vind je ook de kerstverse editie van ons digitale tijdschrift. En je kunt je even helemaal mee laten nemen in onze podcast, waar we goede gesprekken hebben met cultuurmakers in Zeeland. Een hele fijne cultuurzondag toegewenst en tot de volgende week.
2: Tot 12:00, zondag in Zeeland.

Duffy vraagt om mercy. Zondag in Zeeland is gelukkig nog niet voorbij. Want ja, de zondagochtend gaat gewoon door. Ook na 11 uur natuurlijk. Met meer muziek en een filmtip van Perry Mulder. En we hebben ook de laatste aflevering. Want ja, de zomer loopt ten einde. De laatste aflevering van de Europlaat. De rubriek waarin Elias den Hollander en ik heel Europa afstruinden op zoek naar zomerse hits van vroeger en van nu.

0: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
0: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans.

0: En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
3: Omroep Zeeland.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie. Dus het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand opgepakt. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Bij een tankstation langs de A58 tussen Breda en Etten-Leur is gisteravond een automobilist op de pomp geknald. Iemand die stond te tanken kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken. Het weer. Vandaag komt er warme lucht vanuit het zuiden het land binnen. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Dit was het NOS Journaal.
5: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.

0: Lever in vuurwerken. .nl.
1: Nu bij Dirk, Nutrilon Opvolg, Dreumes of Peutermelk, 12,99.
2: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
3: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
4: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
5: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
6: Omroep Zeeland. Goedemorgen, zondag in Zeeland. Met Marcel van den Driest.

Nick Kamen en Each Time You Break My Heart. Goedemorgen en welkom bij Zondag in Zeeland. Sunday is my day with you. Heerlijk, de zondagochtend beginnen met fijne muziek op je radio. En je krijgt zometeen ook nog een filmtip van filmkenner Perry Mulder uit Hulst. Hij heeft er weer een voor je uitgezocht. Verderop in dit uur ook de laatste Europlaat van deze zomer. En dit weekend staat het land Tsjechië daarin centraal. Maar eerst muziek van Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In.

0: zondagochtend altijd een goed moment om even vooruit te kijken naar dingen die je misschien nog wil doen deze dag. En dat zou zomaar eens een filmpje pikken kunnen zijn. Nou, Perry Mulder heeft daar een tip voor. Goedemorgen, Perry.
1: Goedemorgen, ja. En ja, kom maar gelijk binnen met de tip, hè. We hebben dit keer een arthouse film in het aanbod. En dat is de film Home. En dat is een Deense film. Maar die begint eigenlijk in Joegoslavië. En het acteerwerk in deze film was echt zo ongelooflijk sterk. Van alle acteurs eigenlijk. Er zitten ook wat bekende acteurs in vanuit de Deense cinema. Maar het gaat eigenlijk over hoe een gezin in Joegoslavië besluit om naar Denemarken te gaan. Je ziet eigenlijk dat levensverloop. De keuzes die ze moeten maken. De offers die ze moeten doen om naar Denemarken te gaan. En eigenlijk dat het misschien wel... Ja, wanneer is nou je thuis? En welke offers moet je daarvoor doen? En om je eigen land achter te laten. Nou, dat is natuurlijk een super een thema wat natuurlijk veel speelt nu. Hè? De hele instroom van immigratie en hoe dat loopt. Maar ja, goed, een prachtig mooie film. Film heet Home. Ga er zeker naartoe. Zeker als dit thema je een beetje interesseert. Maar het is ook gewoon een ongelooflijk mooi verteld verhaal. En geweldig geacteerd.
0: Bedankt, Perry Mulder.
2: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

Sting met If I Ever Lose My Faith in You. Ik heb pas nog eens een filmpje bekeken over die roerige geschiedenis van de Police en de almaar verslechterende verhoudingen tussen de bandleden. Met name de tegenstelling tussen drummer Stuart Copeland en Sting. Die hielden er namelijk nogal verschillende meningen op na over de rol van de drums in de nummers van de Police, om het maar even zacht uit te drukken. Goed dat je luistert naar Zondag in Zeeland. Dit is Morgan Wallen, Love Somebody.

Dat is nog eens iets anders dan een maans- of zonsverduistering. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Nieuwe muziek nu van Sans Mieux uit Den Haag. Ze hebben een nieuwe single, Feels, heet die, part 2. En als je je afvraagt, waar is dan deel 1? Nou, Feels, dat was het allereerste singeltje van Camille Marison, de zanger van de band, uit 2015. In die tijd was het eigenlijk gewoon een solo-project van hem. En dat singeltje, nou, dat klonk zo.

Tijd voor de Europlaat. Elias heeft me wel een uitdaging gegeven gisteren. Hij draaide Jan Hammer met Crockett's Team. Jan Hammer is geboren in Praag in Tsjechië. Daarom nu een recente hit uit dat land. Deze zomer scoorde zangeres Eva Farna een grote hit daar. Met Neri K, Koma, Sestat. Ja, die heb ik natuurlijk even door de vertaalmachine gegooid. En dan komt eruit, zeg niet wat er gaat gebeuren. Eva Farna kwam bovendrijven bij allerlei zangwedstrijden. Ze is ook te zien nu als jurylid in de tv-talentenjachten in Tsjechië. Maak kennis met haar en met haar hitsingle. Eva Farna, Neri K, Koma, Sestat.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

gaat hij. Marrakesh Express van Crosby, Stills en Nash. Muziek nu van Sabrina Carpenter hier in Zondag in Zeeland. En als je een blik werpt op haar website, dan zie je een ruime sortering van allerlei merchandise. Van pyjama's tot aan halsbanden voor je kat en hond. Dat is grappig om te zien. Hier zingt zij, Sabrina Carpenter, met Taste. Oh.

John Cicada, Just Another Day. Maar ja, zondag blijft toch altijd iets speciaals. Hè? Dat is vanochtend ook weer gebleken. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Omroep Zeeland gaat natuurlijk heel de dag door met nieuws uit de provincie in Zeeland. Nu gevolgd door meer muziek in de muziekmiddag. Blijf dus lekker luisteren naar Omroep Zeeland. En hopelijk treffen we elkaar volgende week zondag weer tussen 9 en 12 in dit programma. Ik wens je nog een heel fijne zondag.

0: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
8: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
9: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
10: Omroep Zeeland. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatsverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
13: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
12: Of,
14: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
12: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
16: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
20: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
21: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
0: AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Esme Beg.
3: Omroep Zeeland.
4: Een taxichauffeur heeft vermoedelijk onder invloed van verdovende middelen een ongeluk veroorzaakt in Middelburg gisteravond. Welkom bij Zeeland nu, verder in deze uitzending. In de voortuin van Miranda in Heinkesand valt van alles te halen. Waarom zij zich inzet voor een ander, dat hoor je zo. En in het Zeeuwse sportnieuws blikken we onder meer vooruit op de wedstrijd die Goes vanmiddag speelt in Veghel. Het weer in het kort, de zon schijnt. En hoe? Geniet er nog maar even van, want het weer gaat veranderen. Wanneer dat precies is, krijg je zo van mij te horen in het weekendweerbericht. Goedemiddag, het is 11:55. Mooi dat je luistert naar Zeeland nu. Een taxichauffeur is gisteravond in Middelburg meegenomen naar het politiebureau na een ongeluk met een fietser. Rond 9:15 kwam een fietser onder het taxibusje terecht op de Varkensmarkt, nadat de chauffeur geen voorrang had verleend. Omdat de speekseltest bij de bestuurder positief uitpakte, moest hij mee naar het bureau. Uit bloedonderzoek moet blijken of de chauffeur daadwerkelijk onder invloed was van verdovende middelen. De gewonde fietser is naar het ziekenhuis gebracht. Havenbedrijf North Seaport is niet blij met het plan voor een tijdelijke park-and-ride in het sluwgebied tijdens de sluiting van de oostbuis van de Westerschelde-tunnel begin volgend jaar. Het havenbedrijf zegt dat de locatie in een risicogebied ligt waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Ook maakt het zich zorgen over de verkeersveiligheid. North Seaport vraagt de provincie om de keuze voor de locatie bij Borselen beter te onderbouwen en ook naar andere locaties te kijken. En in de bioscoop in Terneuzen draaien vandaag voor de laatste keer films. De bios is in 2024 samen met die in Vlissingen overgenomen door Pathé. En die keten sluit de filmzaal in Terneuzen omdat de bezoekersaantallen tegenvallen en ze zich willen focussen op de locatie in Vlissingen. Dat betekent dus dat voor de bioscoop in Terneuzen vandaag het doek definitief valt.
2: Ook in het weekend de lekkerste muziek en het laatste nieuws. 87.9 FM.
4: Planten zijn haar allergrootste hobby. En daarom startte Miranda de Roy Heinstijk uit Heinkesand ooit in haar voortuin een plantenbiep. En daar bleef het niet bij. Inmiddels staat haar tuin vol met kasten om iedereen in de buurt te helpen.
5: Een voortuin, in dit geval niet met gras of met tegels, maar een kleine kas, een ruilkast en een MUP, oftewel een menstruatieuitgiftepunt. En dat allemaal in de voortuin bij Miranda.
6: Ja, klopt.
5: 4 jaar geleden ben jij begonnen met een plantenbiep aan huis.
6: Ja.
5: Waarom?
6: Omdat planten mijn passie is. En ik als klein kind op de basisschool was ik al met planten bezig. En deed ik de plantjes verzorgen op school. En eigenlijk heb ik dit gewoon met de paplepel ingegoten gekregen door mijn moeder. Wij hadden altijd planten thuis.
5: En wat moet ik me voorstellen bij een plantenbiep?
6: Een plantenbiep staat in principe vol met plantjes. En als andere mensen dan denken dat vind ik een leuk plantje, die ruilen dan het liefst het om voor een ander plantje.
5: In plaats van boeken, ruilen ze plantjes.
6: Ja.
5: Naast dat jij dus ook een plantenbiep hebt, heb je dus ook inmiddels een ruilkast en een MUP. Hoe is dat ontstaan?
6: Ik ontdekte dat ook een mogelijkheid was. Ik moest daarvoor op een wachtlijst staan, want je wordt het niet zomaar. Er moeten niet te veel mups in de buurt zijn. En nou kan ik dan 1 keer in de maand maximaal kan ik producten bestellen. En dan krijg ik maandverband en dan krijg ik tampons. Want ja, ik vind het gewoon belangrijk dat vrouwen gewoon menstruatieproducten hebben. En dat ze dus naar hun werk kunnen en niet van schaamte thuis moeten blijven. En als ik daar mijn steentje kan bijdragen, ja, dan heb ik dat er graag voor over.
5: Vind je het daarom ook zo belangrijk dat die kast voor iedereen toegankelijk is?
6: Ja, want je kan niet achter de voordeur van iemand kijken. Je kan nog zo'n mooi huis hebben. Maar je weet niet wat voor kosten mensen maken. En als een van de partners bijvoorbeeld ziek wordt en er dus een inkomen verdwijnt, ja, dan kan je nog steeds een mooi huis hebben, maar dan ja, waar moet je het aan uitgeven? En dan heb je soms een beetje steun nodig aan de kast.
5: Jij hebt ook een ziekte. Ja. Is dat ook een van de redenen waarom je het juist zo belangrijk vindt dat dit er is?
6: Ja, ik denk het wel eigenlijk. Ik merk zelf hoe het is om minder te hebben, zeg maar. Ziek zijn is duur.
5: Ja, want wat heb jij?
6: Ik heb Ehlers-Danlos-syndroom.
5: En wat houdt dat in?
6: Nou, mijn bindweefsel is kapot, dat is erfelijk. Dus ik zak als het ware een beetje in elkaar. Het kost mij heel veel kracht om rechtop te zitten. Om het kleine beetje wat ik nog kan te lopen. En om dingen in huis te doen.
5: En dat kost veel energie?
6: Heel veel energie.
5: Wat is nou uiteindelijk je doel? Wat hoop je hiermee te bereiken?
6: Nou, in principe eigenlijk dat er minder weggegooid wordt. He, kijk je kast nog eens na, breng het naar hier. Zie je wat liggen wat je ook kan gebruiken. Neem het gewoon mee. En als je dat niet wil, dan laat je alles liggen. En de mensen die het nodig hebben, die komen het halen. En kijk naar elkaar om. En dat doen we door middel van deze kast. Want die kast doe ik niet alleen, dit doe ik samen. Want als mensen geen spullen komen brengen, heb ik geen ruilkast.
4: Ja, een beetje naar elkaar omkijken dus wat betreft Miranda. Dat doet zij met die plantenbiep, ruilkast en menstruatieuitgiftepunt in haar voortuin in Heinkesand. Je hoorde haar in gesprek met Erik Holm. Van mij krijg je zo het laatste weekendweerbericht. Eerst Stam.

Surreal op je radio bij Omroep Zeeland. Jasper van Tricht, die praat je zo bij met het laatste sportnieuws. Naast voetbal ook korfbal, snoeker en atletiek. Eerst het weer. Het is een vrij zonnige dag. Met de aanvoer van warme lucht door een matige zuidoostenwind. Het wordt maximaal 22 tot 24 graden. Vannacht dan zijn er enkele opklaringen, minima rond de 17 graden. Ja, morgen blijft dan ook nog een mooie nazomerdag met 25 à 26 graden en ook weer flink wat zon. Maar vanaf dinsdag dan krijgen we te maken met herfstachtig weer. Periode met regen, buien, meer bewolking en lagere temperaturen die rond de 18 graden liggen.

0: Gaan we naar het laatste sportnieuws. Jasper van Tricht, goedemiddag.
1: Goedemiddag. We beginnen met voetbal. Goes gaat vanmiddag op bezoek bij Blauwgeel 38 in het Brabantse Veghel. Verslaggever Mark Samson blikt vooruit op die wedstrijd.
2: Goes kan niet terugkijken op een lekkere week. Na de 1-4 nederlaag tegen FC Rijnvogels werd de ploeg van Giovanni Sierenveld ook uit de voorrondes van het KNVB-bekertoernooi geknikkerd door met 0-1 te verliezen van Noordwijk. Toch denkt de trainer dat het nog altijd een geslaagde week kan worden. Daarvoor is volgens hem wel één voorwaarde. Een overwinning op Blauwgeel 38. Maar dat zal een lastige opgave gaan worden. Ondanks dat de ploeg uit Veghel slechts 1 punt pakte uit de eerste 3 wedstrijden, is Blauwgeel een sterke ploeg en ligt het in de lijn der verwachtingen dat de ploeg dit seizoen zich gewoon boven in de derde divisie zal gaan melden. Goes weet als geen andere ploeg hoe lastig het in Veghel kan zijn. Vorig jaar verloren de Bevelanders daar met 4-0. Of Goes vanmiddag meer weerstand kan bieden dan vorig seizoen, weten we rond de klok van 4 uur. Om 2 uur is de aftrap voor Blauwgeel 38 tegen Goes.
1: Ja, en dat duel volg je vanmiddag in het liveblog op onze website omroepzeelandsport.nl. Gaan we verder met korfbal. Een bijzondere wedstrijd gistermiddag op de eerste speeldag in de Eredeklasse. Zwift uit Middelburg ontving Fortis uit Oostzoeburg en het was voor het eerst dat er 2 Zeeuwse clubs tegenover elkaar stonden op het hoogste niveau. De derby leverde een zege op voor de thuisploeg. Zwift won na een 9-6 ruststand

0: Met 16-13, Menno Kassen en Stefan de Boer maakten het verschil voor de Middelburgers. Zij namen samen 15 van de 16 treffers voor hun rekening. De Boer vond dat het verschil eigenlijk nog groter had moeten zijn.
1: De 16-13 vertekent denk ik een beetje. Ik denk dat we wel heel de wedstrijd in controle waren. Maar ik denk ook dat Fortis laat zien dat ze wel een ploeg on the rise zijn. Gewoon heel veel fysieke kracht en ze hebben het goed gedaan vandaag.
2: Ja, maar dan hebben jullie twee staan. Jijzelf en Menno Kassen. Jullie maken er samen 15.
1: Ja, Menno, man of the match. Ik moest het zeggen. En ik vind het zelf ook wel eerlijk gezegd. Dus ik ben blij dat wij hem wat meer aanvalstijd kunnen geven door goed te verdedigen. En dan weet je, hij gaat goals maken, ik ga goals maken. En ik denk dat de rest eromheen gaat ook goals maken. Dat komt allemaal wel.
0: Een niveau lager in de hoofdklasse verloor Top uit Arnhem-Muiden de eerste wedstrijd van de veldcompetitie. In Dordrecht was Sporting Delta met 14-9 te sterk. Dan atletiek. Ivar Engels uit Middelburg is gisteravond derde geworden op het Nederlands kampioenschap 10 kilometer bij de junioren. Engels liep in Rotterdam een tijd van 31 minuten en 57 seconden en finishte vlak achter Boris Griep uit Oosterhout die het zilver won. De titel ging naar Kian Ridderbos uit Olst die bijna 20 seconden sneller was dan Engels. En gisteren begon voor de snoekeraars uit Vlissingen het nieuwe seizoen in de Eredivisie. Op het programma direct de verste uitwedstrijd. Op bezoek bij snoekervereniging Groningen ging Vlissingen met 7-2 onderuit. Frans Diepstraten en Evert de Kok namen de twee Zeeuwse winstpartijen voor hun rekening. En dat was het voor nu. Meer sport lees je op onze website omroepzeelandsport.nl.
3: Jasper, dankjewel. Daarmee zit ook deze uitzending van Zeeland Nu erop. Om 5 uur ben ik weer bij je terug met het laatste nieuws. En Jasper dan ook weer met het laatste sportnieuws. Voor nu een hele fijne zonnige middag. Geniet ervan en veel plezier bij de muziekmiddag. Omroep
4: Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek.

0: De meteorologische herfst is pas begonnen. Nou, hier in de muziekmiddag nu ook een beetje. Dit was vol van Dotan. Goedemiddag. Ja, een gloednieuwe editie van de muziekmiddag op zondag. Ik vind het leuk dat jij erbij bent. We gaan lekker veel plaatjes draaien. Zoals deze van Ed Sheeran. Old Phone.
1: I've

Omroep Zeeland, daar luister je naar. De muziekmiddag om precies te zijn. Dit was Whitney Houston met I'm Your Baby Tonight. Ik heb een lekker stapeltje muziek voor je klaar liggen. Phil Collins straks, Bruno Mars ook, Nick Kershaw. Maar eerst Suzanne Freek met Halverwege.

Suzanne Freek met Halverwege. Afgelopen zomer waren ze nog in de provincie tijdens Constitutie op de Brouwersdam. Een snikhete editie was dat, misschien weet je nog wel. Ik was er zelf niet bij, maar ik zag wel op filmpjes dat ze heel veel mensen meekregen. Het was vast een feestje om bij te zijn. Goedemiddag, de muziekmiddag, daar luister jij naar. We gaan door met Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good?

Knaller van Phil Collins. En die hoor je natuurlijk ook in de muziekmiddag. En ik heb goed nieuws voor je, want ik ben tot 6 uur bij je. Met veel klassiekers, nieuwe nummers, natuurlijk ook Zeeuwse muziek van alles wat. Eerst even, nou ja, een beetje tot rust komen en genieten van Maria McKee.

Mr. Know-it-all van Teddy Swims. En laten we maar meteen doorgaan met muziek. Je hoort het misschien al aan deze klanken. Juist, Supertramp, Breakfast in America.

0: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
1: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Goed, het is gelukt.
7: Wat is er gelukt?
8: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
7: Fluitje van een cent dus?
8: Nou, het was wel wat meer dan dat.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
10: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
12: Omroep Zeeland.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vuldoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïnse president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is nu op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
18: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
19: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
20: Nee, Attens met ds.nl.
21: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
22: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
23: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
24: Nu tijdelijk €100 korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
25: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
26: Omroep Zeeland.
27: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag.

Robert Cray met Right Next Door. Goedemiddag, je luistert naar Omroep Zeeland, de muziekmiddag. En wat fijn dat jij erbij bent. We gaan door met een Belg met Puerto Ricaanse roots. Je kent het lied misschien nog wel van de reclame voor sinaasappelsap. Ik heb het over Gabriel Rios, Broad Day.

Ze is nog steeds niet onder de indruk. Shania Twain met That Don't Impress Me Much. Fijn dat je hebt afgestemd op Omroep Zeeland. Straks hoor je op deze zender deze plaat. Ja, het is het raadplaatje van vandaag. Een heel kort fragment. Misschien toch wel herkenbaar. Komt hij nog één keer? En de vraag is natuurlijk de titel en de artiest. Dat wil ik graag van je weten. Blijf luisteren, want straks hoor je hem helemaal.

Mamma mia, ja, dat dacht jij misschien ook wel toen je net de opgave voor het muziekspelletje hoorde. Mocht je net inschakelen, ik liet net een heel kort fragmentje horen van een seconde zomaar. En ik wil dan altijd graag weten, om welk lied gaat het dan? De titel en de artiest? Ik laat hem nu nog één keer horen, kun je ook nog even meespelen? Ja, heel kort, maar ik denk toch wel herkenbaar. Ik laat je niet langer in spanning. Het is natuurlijk Bruce Springsteen, The Bulls, met Dancing in the Dark.

Sarah Bareilles speelt haar liefdesliedje. Dit was Love Song. Graceland van Paul Simon. Dat is nou echt een album waar ik naar kan blijven luisteren. Ik zet hem nog geregeld op. Alleen maar waanzinnige platen, vind ik. En dat album was vorige maand jarig. 40 jaar bestaat het inmiddels. Maar ja, wat mij betreft kun je dus wel zeggen dat het echt een tijdloos album is. We gaan nu luisteren naar Paul Simon in de Muziekmiddag met misschien wel het bekendste lied van die plaat. Dit is You Can Call Me Elle.

Prachtige plaat blijft dit toch? Dido met White Flag in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Fijn dat jij luistert. We gaan straks naar Mel Smith en Niall Horan. Maar eerst Billy Joel met Tell Her About It.

Drive Safe, dat lijkt mij altijd een goed idee. Miles Smith en Niall Horan, lekkere opzwepende plaat wel. Je hoort hem in de muziekmiddag. En de muziekmiddag is er tot 6 uur bij Omroep Zeeland. Dus lekker blijven luisteren.

Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
2: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En... je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan, dat zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
14: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
15: Wie was er aan de beurt?
16: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: 18+.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
5: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
6: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
7: Omroep Zeeland. Goedemiddag.

0: Dat was Redbox met For America in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Wat krijgen we nou?
1: Ik zeg oeh. Ik zeg.
0: Ja, je hoort het goed. Normaal. En waarom laat ik normaal horen? Nou, het is de verjaardag van Benny Jolink. 80 jaar is hij geworden. Ja, toch wel een markant figuur, hè? De frontman van Normaal. De Achterhoekse boerenrockband die al heel lang in het streektaalrockgenre een begrip is. En dat is natuurlijk wel het bekendste lied, Oerend Hart. Benny Jolink met zijn rauwe stem en Achterhoekse teksten groeide hij uit tot een icoon in de Nederlandse rockmuziek.
2: Daar vonden ze toch Martuit verknoot. Bettes op Sinatron en Tienes op de BSA.
0: Ja, dankjewel Benny. Ik ga toch even verder hoor met de andere jarigen. Thomas Dekker is ook jarig, voormalig wielrenner. Hij viert vandaag zijn 42e verjaardag. God, toch ooit wel als een van de grootste wielertalenten. Maar zijn carrière raakte zwaar beschadigd door een dopingzaak. Roger Waters, ook jarig, 83 jaar geworden. Medeoprichter, bassist en een van de belangrijkste creatieve krachten achter, natuurlijk, Pink Floyd. En het is ook de verjaardag van Geert Wilders en hij viert vandaag zijn 63ste verjaardag. Hij zit met een korte onderbreking sinds 98 in de Tweede Kamer en is oprichter en natuurlijk partijleider van de PVV. Ben jij vandaag jarig? 6 september. Nou, van harte gefeliciteerd en een mooie dag, hè? Elizabeth.

Daniel Pouter met Bad Day uit 2005. En dat is het jaar dat ik 18 was. En ja, dat herinner ik me nog wel, want ik had toen ook mijn eerste auto. Ik had toen mijn rijbewijs natuurlijk vrij snel een auto gekocht. Een kleine rode Seat Ibiza. Met een cd-speler natuurlijk. En ik stelde toen zelf van die cd'tjes samen. En op een van die cd'tjes had ik ook dit lied gezet van Daniel Pouter.

0: Hope of Deliverance van Paul McCartney in deze zondageditie van de Muziekmiddag op 6 september. Ik ben benieuwd of jij dit lied nog herkent.
1: Goodbye, England's Rose.
0: Ja, nu wel, denk ik, hè.
1: May you ever grow in our
0: hearts. Vandaag in 1997 nam Elton John een nieuwe versie op. Deze versie van Candle in the Wind. Als eerbetoon aan de overleden prinses Diana. Hij had het lied tijdens haar uitvaart gezongen voor een geschat wereldwijd televisiepubliek van 2,5 miljard mensen. De single groeide daarna uit tot een van de best verkochte singles aller tijden.

Ja, en ik denk dat het bij veel mensen nog steeds voor kippenvel en herinneringen zorgt. Verder op deze dag, maar dan in 1968, gebeurde iets bijzonders in de Abbey Road Studios. Eric Clapton speelde de beroemde gitaarsolo op While My Guitar Gently Weeps van George Harrison. Daarmee werd hij de eerste beroemde muzikant van buiten de Beatles die meespeelde op een Beatles-opname. Op 6 september 1970 stond Jimi Hendrix voor de allerlaatste keer op een podium. Hij trad op een festival in Duitsland en speelde onder meer Hey Joe, Purple Haze en Foxy Lady. 12 dagen later overleed Hendrix, 27 jaar oud. En vandaag in 1975 stond Rod Stewart bovenaan de Britse hitlijst met Sailing. Het nummer was oorspronkelijk van de Sutherland Brothers. Maar het was de uitvoering van Stewart die uitgroeide tot een van zijn bekendste nummers.

0: Vrolijk plaatje op deze zondagmiddag van Wham. Dit was Wake Me Up Before You Go Go. De muziekmiddag dus, daar luister je naar. Straks hoor je James Blunt, Nina Simone, maar eerst Chef Special.
1: I told myself, life is short.

bekendste nummer van James Blunt is denk ik wel You're Beautiful. Heel rustig, ingetogen. Dit is haast het tegenovergestelde. Een van zijn vrolijkste liedjes, I'll Be Your Man, in de muziekmiddag. We gaan weer even terug naar het WK. Shakira en Burna Boy maakten dit lied. Het is nog steeds een dikke hit.

Wet, wet, wet met Sweet Surrender. Weet je wat we eens even kunnen doen? Een grote gele taxi induiken. Lekker door de straten rijden. En die radio die zetten we dan op Omroep Zeeland. De muziekmiddag. Straks.

0: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte. De serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3de keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de 2de manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
12: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
0: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
13: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
14: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
13: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Omroep Zeeland.
10: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag.
17: Met

Ik noem hem ook wel eens de Amerikaanse hitmachine. Alex Warren, dit was Passenger. Want ja, dit is zijn laatste plaat en daarmee staat hij ook weer in de top 40. Passenger dus. En ook Fever Dream, dat hij eerder uitbracht, staat ook nog gewoon in die hitlijst. Beste knappe prestatie. Ja, en die hits die hoor je natuurlijk bij Omroep Zeeland in de Muziekmiddag. Nu is het even tijd voor een gouden ouwe. Christopher Cross met Ride Like the Wind.

Dat was Kelly Clarkson met Breakaway. Waar je ook bent, thuis, onderweg, misschien wel in de sportkantine. Voor jezelf of om je kind aan te moedigen. Ik noem maar wat, het maakt allemaal niet uit. Ik ben bij je. Ik vind het leuk dat jij luistert naar de muziekmiddag. Ik zorg voor fijne muziek, natuurlijk. Dit is Teddy Swims, Bad Dreams.

0: Don't Get Me Wrong van de Pretenders. Weet je wat me eens even leuk lijkt op deze zondagmiddag?
1: Muziek uit Zeeland.
0: Jazeker, dat is altijd een goed idee. Ik start die tropische klanken in. De tropische klanken van het lied Oceaan.

Blondie. Fijn om die weer te horen hoor, Maria. Straks hoor je de nieuwe plaat van Sienna Spyro, Great Expectation. Maar eerst op deze zender Omroep Zeeland Eagles met One of These Nights.

Ricky Martin samen met Christina Aguilera. Goed stellen. Nobody wants to be lonely. En daarvoor, ja, misschien heb je gisteren ook geluisterd. Toen noemde ik haar een van mijn favoriete zangeressen van dit moment. Sienna Spiro uit Londen met Great Expectation. Haar laatste. En die hoor je natuurlijk ook bij Omroep Zeeland in de Muziekmiddag. Nu de nieuwste van Bente. 3, 2, 1.

0: goed.
1: Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Eerder in deze uitzending had ik het over het album Graceland van Paul Simon. Het album bestond vorige maand 40 jaar. Een waanzinnig album met veel Afrikaanse muziek. Op een of andere manier vind ik dit lied van Sting daar qua sfeer ook wel bij passen. Dit was Love is the Seventh Wave in de muziekmiddag. Goedemiddag. Tot 6 uur hoor je de muziekmiddag. Om 5 uur natuurlijk even het Zeeuwse nieuws in Zeeland nu. Maar verder volop fijne platen op jouw radio, zoals deze van Ilse de Lange.

Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.

0: En kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
0: AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
4: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: du.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
4: Omroep Zeeland.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
4: Omroep Zeeland.
6: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
10: Appetito.
9: Appetito.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
11: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
12: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Psst, hey. Laat je van 11 tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
10: Sst, de film gaat beginnen.
1: Oh, sorry. Bekijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.
13: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste

Sign of the Times. In een nieuw uur van de Muziekmiddag. Goedemiddag. Leuk dat jij erbij bent. Ik zie hier weer in de studio dat jaartallenrad staan. Ik geef daar straks een draai aan. Ja, en dan wordt het eigenlijk voor ons bepaald. En dan krijgen we een jaartal. Ik zoek daar wat historische feitjes bij, wat gebeurtenissen. En natuurlijk een hit uit dat jaar. Dat straks. Wat een spanning. Eerst Akta en de Munnik in de Muziekmiddag. Met Dan leef ik toch nog een keer.

Dat jaartallenrad hier in de studio. Ja, ik kan het niet laten. Ik geef er een slinger aan. Dat klinkt nog best hard in mijn oren. Mijn eigen schuld waarschijnlijk. Eens even kijken naar welk jaar het rad ons brengt. Dat is het jaar 1963. En misschien denk jij dan wel meteen aan deze gebeurtenis. De moord op de Amerikaanse president John F. Kennedy. Dat was op 22 november. 28 augustus van dat jaar sprak Martin Luther King de woorden I have a dream. Het was dat jaar ook een koude winter. En ja, natuurlijk ook koude winter. En ja, dan wordt het al snel een elfstedentocht natuurlijk. Met Reinier Paping als winnaar. En de Ronettes brachten in 1963 dit lied uit. Be My Baby.

Muziek uit Zeeland in de Muziekmiddag. Raccoon, No Mercy was dit. En van Zeeland maken we even een uitstapje naar Boston. Want dat is de titel van het lied van Stella Lefty. Niet helemaal alleen van Stella Lefty, want Noah Kahan die krijgt ook credits. Misschien ken je hem nog wel van het lied Stick Season. En uit dat lied heeft Stella Lefty dus stukjes nagespeeld en in Boston verwerkt. Weet je wat? Ik laat je even Noah Kahan horen.

Waarschijnlijk vond Stella Lefty dit zo'n waanzinnig lied dat ze zoiets had van, hey, ik moet hier stukjes van inverwerken in mijn lied met de titel Boston. Let er maar eens op. Misschien herken je het. Stella Lefty is hier dus met Boston.

Het liefdeslied van George Harrison. Got my mind set on you. In de muziekmiddag. Straks om 5 uur word je natuurlijk bijgepraat over het laatste Zeeuwse nieuws. In Zeeland nu, dan ook het weer en de Zeeuwse sport. Daarvoor fijne platen in de muziekmiddag. Daarna ben ik weer even bij je terug. De muziekmiddag is er tot 6 uur. Snelle is hier nu. Laat het licht aan.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Breathless van The Course in de Muziekmiddag. Straks een lied van Level 42 uit 1986. Maar eerst, ze staan al in de startblokken. Shaboozey, samen met Mel Smith. Dit is Blink Twice.

Lessons in Love van Level 42. Straks iets na vijf word je bijgepraat over het laatste Zeeuwse nieuws in Zeeland nu. Ook het weerbericht en natuurlijk een overzicht van de Zeeuwse sport. Daarna ben ik nog even bij je terug. Met meer fijne muziek. Ik zou zeggen, lekker blijven luisteren.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt wel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.

0: voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
1: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: Omroep Zeeland.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
2: Omroep Zeeland.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternatieve für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. En Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk. Onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisie-wedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Goed, het is gelukt.
5: Wat is er gelukt?
6: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
5: Fluitje van een cent dus?
6: Nou, het was wel wat meer dan dat.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
10: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
11: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
10: Of,
12: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
10: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Omroep Zeeland.
3: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Esme Beg.
2: Omroep Zeeland.
15: Netbeheerder Tennet bouwt in de haven van Vlissingen aan een megaplatform dat volgend jaar in de Noordzee wordt geplaatst. Welkom bij Zeeland Nu, verder in deze uitzending. Een treurige dag voor filmliefhebbers in Terneuzen. Na vandaag valt het doek definitief voor de bios daar. En in het Zeeuwse sportnieuws hoor je onder andere wat Goes heeft weten klaar te spelen op het voetbalveld in Veghel. En hoor je meer over de kanaalrace die vanmiddag werd gezwommen. Het weer dan nog in het kort. Blijft nog lang zonnig, wel met kans op enkele stapelwolken. Morgen dan is het ook nog heerlijk nazomeren. Maar vanaf dinsdag, ja, dan verandert de boel. Straks het uitgebreide weerbericht. Goedemiddag, het is bijna 5 minuten over 5. Een gigantisch stalen onderstel van 10.000 ton begint vorm te krijgen. Vandaag werd een onderdeel van 1.800 ton, ongeveer 1.000 personenauto's, overeind gezet. Dat duurde de hele dag. Het complete onderstel is bedoeld voor een nieuw platform op de Noordzee van netbeheerder TenneT, om daar uiteindelijk stroom van windparken aan land te krijgen. Verslaggever Nanchu Hiddis was vanochtend bij deze grote hijsklus.
16: Normaal gesproken hoor je het goed als werkzaamheden bezig zijn. Bij deze werkzaamheden hoor je amper geluid, want het gebeurt namelijk op een heel traag tempo. De kabels die om het onderstel zitten worden nu strak gespannen. Dat zijn flinke bundels en dat gebeurt allemaal heel erg langzaam. De toren staat nu nog een beetje schuin, maar het is de bedoeling dat hij aan het einde van de dag helemaal rechtop staat. Projectleider Guus Citeur, waarom spreken we van een belangrijk moment?
17: We zijn hier een jaar geleden begonnen met de fabricage van het onderstel. Toen lagen hier voornamelijk buizen, bruine buizen. Die zijn aan elkaar gelast en vandaag eigenlijk zien we het onderstel echt vorm krijgen.
16: En ik begreep ook dat het best wel een zwaar onderstel is en het daarom ook allemaal heel secuur en langzaam moet gebeuren.
17: Ja, dat klopt. Het onderstel heeft een totaalgewicht van ongeveer 10.000 ton. Wat hier vandaag rechtop gezet wordt, weegt 1.800 ton. Dus ongeveer, dat is het gewicht van meer dan 1.000 personenauto's.
16: Op welke manier wordt dat dan overeind gezet? Ik zie kabelbundels, hijskranen erbij.
17: Ja, dat klopt. Er zijn twee grote hijskranen die hebben de afgelopen 2 uur het onderstel tot een hoek van 60 graden gebracht. En nu gaat hij eigenlijk vanzelf verder door zijn gewicht en wordt dat tegengehouden met deze tuien die je hier achter mij ziet. Dus die hijskabels die schuin staan.
16: Hoe lang duurt dat ongeveer totdat dat onderdeel helemaal rechtop staat?
17: Nou, ergens in de middag zal het klaar zijn.
16: En het is natuurlijk nog niet helemaal klaar, want ik geloof dat het in totaal bestaat uit 4 van deze torens, zal ik het maar even noemen. Wanneer komen die erbij?
17: Ja, dat klopt. Wat er nu staat wordt de komende tijd aan elkaar gelast. En er worden nog 2 van deze torens bijgebouwd die in rond maart volgend jaar ook rechtop gezet worden.
16: Hebben jullie ook al eens eerder projecten van dit formaat gehad?
17: Zo groot nog niet. Nee, dit is echt een eerste in de wereld. We hebben wel, ook hier in Vlissingen, de kleinere projecten gedaan.
16: Ik kan me dan voorstellen dat het ook nog best wel spannend is, want het is voor jullie natuurlijk ook allemaal nieuw, zo'n hele grote installatie.
17: Nou, spannend zou ik niet zeggen, maar zeker. Het is een uitdaging en natuurlijk heel interessant om bij betrokken te zijn.
15: Naar verwachting is het complete onderstel in de zomer van volgend jaar klaar. Daarna vertrekt het vanuit Vlissingen naar de Noordzee, waar het dan op de zeebodem wordt geplaatst. Vanmiddag draaide in de bioscoop van Terneuzen voor de laatste keer films. Cinecity Terneuzen heeft in 20 jaar tijd al 3 overnames meegemaakt. Maar de huidige eigenaar Pathé sluit de deuren omdat de bezoekersaantallen tegenvallen. Verslaggever Sander de Jonge was bij de laatste vertoningen.
18: De laatste popcornbakken, de laatste nachobakken en de laatste drinkflessen worden verkocht hier zo in Cinecity Terneuzen. Leidinggevende van deze bioscoop, Dario Schot. Je staat hier achter de kassa. Ik zie 33 kaartjes verkocht voor vandaag.
19: Ja, gek gevoel. Het is jammer natuurlijk. We zagen het natuurlijk ook al een tijdje aankomen. Maar nu is het definitief vandaag de laatste dag. Dus het is wel echt een gek gevoel eigenlijk.
18: Er zijn al wat mensen binnen in de zalen. De eerste films zijn begonnen. Gelijk ook dus de laatste. Ja, wat zeggen mensen zoal aan de kassa tegen jou?
19: Ja, ze vinden het jammer. Ze zeggen veel van, ja, ik vind het jammer dat dit gaat. Ook wel weer leuk dat ze natuurlijk nog even de laatste dag komen. En ja, alles kunnen benutten. Zeggen ze ook veel van, nee, ik heb nog kaartjes, dus ik ga het nog even benutten.
18: Dan komen de volgende mensen al naar binnen. Dus ik hou jou niet meer langer van het werk.
19: Ja, bedankt je wel. Kom goed.
20: Hoi, goedemiddag.
19: Goedemiddag. Ja, dan is voor jullie in zaal 1 met een 10 minuten pauze erbij. Dan wens ik jullie een fijne voorstelling. Geniet er maar even van.
21: Ja,
19: nou
21: is het
18: dan. Ja. Ja, nu het nog kan, want het is echt de allerlaatste keer voor jullie.
22: Het is jammer. Ja, ik vind het echt jammer. Ja, maar ja, als je maar 4 mannen in een zaaltje zit, dan hier en daar wel, hè.
18: Jullie waren regelmatig bezoekers hier?
22: Ja, we zijn regelmatig hier, ja. Misschien wel 1 keer in de maand of zo, ja.
21: Nou, iets minder.
22: Ah, normaal gesproken wel. Ja.
21: Regelmatig, ja.
18: Wat nu dan? Want Terneuzen is dan dicht. Wat is dan voor jullie het alternatief?
22: Overkant, hè?
18: Ja. Ja, die tunnel gaat ook nog dicht.
22: Ja,
21: dan volgend jaar even minder. Ja. Gaan we iets anders verzinnen. Een nieuwe hobby of zo.
18: Voor jullie veel plezier dan de laatste keer.
21: Dankjewel. Ja, dankjewel.
15: Op de laatste dag kwamen nog zo'n 100 bezoekers. In Zeeuws-Vlaanderen kun je na vandaag alleen nog terecht in het Ledel Theater in Oostburg om een film te kijken. Of in de bioscoop in Hulst. Van mij krijg je zo nog het uitgebreide weekend weerbericht. Maar eerst Salisbury Hill van Peter Gabriel.
3: Ook in het weekend. Het Zeeuwse nieuws en de

maximaal rond de 25 graden. Ja, vanaf dinsdag dan krijgen we te maken met echt herfstweer. We hebben dan regen en buien, meer bewolking en lagere temperaturen. En ja, die temperaturen komen dan niet meer hoger dan een graad of 18 à 19 graden.

0: Voor het laatste sportnieuws is aangeschoven Jasper van Tricht. Goedemiddag, Jasper.
1: Goedemiddag. Goes ging vanmiddag op bezoek bij Blauwgeel 38. En van verslaggever Mark Samson hoe die wedstrijd is afgelopen.
2: Goes heeft met 2-2 gelijk gespeeld op bezoek in Veghel bij Blauwgeel 38. De bezoekers kwamen al snel in de wedstrijd op voorsprong via rechtsback Dani van Dijk. Daarna nam Blauwgeel 38 het initiatief over. Vooral Pim van den Boom was een constante plaag voor de Goes-defensie en hij scoorde ook de 1-1. Vlak voor rust kwam Goes op achterstand door een treffer van Robin Voets uit een hoekschop. Na rust kwam Goes goed de kleedkamer uit en dat leverde, net als in de eerste helft, snel een gelijkmaker op. Devano Riemens was er als de kippen bij om de rebound binnen te tikken. Daarna bleef het alle kanten opgaan. Guus de Leeuw kreeg nog een enorme mogelijkheid op de T3, maar hij schoot in het zijnet. Aan de andere kant ontsnapte Goes opnieuw toen Blauw-Geel 32 drie keer de paal raakte. Beide ploegen bleven tot het einde voor de overwinning gaan, maar een winnaar kwam er niet meer. Goes neemt een spectaculaire wedstrijd een punt mee uit Veghel.
1: Ja, en Goes blijft door het gelijkspel op de 10e plaats staan in de 3e divisie B. Bij de kanaalrace in Oostzoeburg, de laatste Zeeuwse openwaterzwemwedstrijd van het seizoen, is Jelijsa Bunk derde geworden op de 1000 meter vrije slag. Het was de enige keer dit seizoen dat de 16-jarige Vlissingse zich liet gelden in het buitenwater.
3: Ik ben vooral meer binnen bezig. Ik ben sinds kort ben ik verhuisd naar Eindhoven. En ben ik me vooral echt weer aan het richten op binnenbaan, korte baan, lange baan. En dat is nu wel echt mijn doelrecht eigenlijk.
4: Ja, en dan was dit een thuiswedstrijd en die kon je niet laten liggen?
3: Nee, het wordt echt georganiseerd door mijn eigen club, door SAPC de Zeeuwse Kust. En ik woon hier 2 minuten vandaan, dus ik dacht, ik moet hem wel even zwemmen.
4: Vertel eens over Eindhoven. Je zit daar dus eigenlijk de hele week. Hoeveel train je daar?
3: Ik ben vanaf maandag tot met donderdag of met vrijdag ben ik daar. En dan train ik 5 tot 6 keer in de week daar zo. En dan 2 keer per dag soms ook wel.
4: Wat zijn nou jouw afstanden?
3: Ik ben wel op het richten op 100, 200 meter school en 200 vrij. Dat zijn echt wel de afstanden dat ik denk van ja, daar kan ik wel op wat op winnen.
1: Ja, je hoorde Bunk in gesprek met verslaggever Roeland van Vliet. De Vlissingse richt zich vanaf nu op het NK Korte Baan in oktober. Stiekem hoopt ze daarbij een limiet te kunnen zwemmen voor het wereldkampioenschap van eind december in China. Dat was het. Straks om 6:10 kijk je op tv naar een nieuwe aflevering van Omroep Zeeland Sport. Met daarin samenvattingen van de voetbalwedstrijden van Hoek en Kloetingen. En verder is er aandacht voor de korfbalderby Zwift Fortis en de kustloop in en rond Vrouwenpolder.
0: Jasper, dankjewel.

0: En met de Beatles, Good Day Sunshine, zit deze uitzending van Zeeland nu erop. Ja, op onze website en in de app blijf je uiteraard op de hoogte van al het laatste nieuws en sportnieuws in de provincie. Morgenochtend om 6 uur zit Elias hier voor je klaar in Zeeland wordt wakker. Remco heeft even vakantie. Voor nu een hele prettige avond gewenst. En terug naar Stefan met de laatste 3 kwartier van de muziekmiddag.
1: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek.

Ella Langley met Houston, Texas. Misschien heb je gisteren ook wel geluisterd naar de muziekmiddag. Toen draaide ik ook Ella Langley en toen zei ik erbij dat ik het een van de leukste liedjes van dit moment vind. Dus ik dacht, weet je wat? Ik draai hem gewoon nog een keer in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. De muziekmiddag hoor je tot 6 uur en we gaan meteen maar door. Kan ik je meer muziek laten horen, zoals deze van Belinda Carlisle? Dit is Circle in the Sand.

een wat rustiger lied van Anouk, maar wel een prachtig lied. Michelle was dit. Nou, nu we een beetje uitgerust zijn, kunnen we wel misschien een beetje dansen. Want Mumford & Sons zijn hier. Ik zou zeggen, zet de radio wat harder. Dit is The Cave.

Ja, stilzitten is geen optie, toch? Ik had zomaar eens zin om Mumford & Sons te horen. The Cave was dit in de muziekmiddag. Laten we meteen maar doorgaan. Je hoort het misschien wel aan deze klanken waar we naartoe gaan. Ja, het is nog weekend, hè, dus dan moet het zeker kunnen. Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On.

Natasha Bedingfield op je radio in de Muziekmiddag. Ik heb nog een handjevol platen voor je klaar liggen. Straks Nate Smith. Eerst Billy Joel met The River of Dreams.

Het prachtige en breekbare Fix What You Didn't Break van Nate Smith. De muziekmiddag zit er bijna op. Zeg, ja, ik vond het leuk dat jij erbij was. Dankjewel voor het luisteren. Straks om 6 uur zie je natuurlijk het laatste nieuws in Zeeland nu op televisie. Maar je kunt ook gewoon lekker je radio aanlaten voor fijne muziek hier bij Omroep Zeeland. En het laatste nieuws dat vind je op omroepzeeland.nl en in onze app. Volgende week ben ik sowieso weer bij je terug in een nieuwe editie van de Muziekmiddag. Graag tot dan, nog een fijne avond.

0: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
0: Nee, Attens met ds.nl. Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
7: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online les gegeven. In de Duitse plaat Hietzakker is Prins Klaus herdacht. Hietzakker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen.
9: Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
9: Nee, Attens met ds.nl.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
13: Omroep Zeeland.
6: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Wij zijn Medipoint.
1: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
2: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
1: En voor Harold met een sta-opstoel.
3: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
1: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
10: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
9: Of,
11: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
9: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het Koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Omroep Zeeland.
13: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor twee personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD zoals verwacht de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreem rechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Als het goed fout gaat in je leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt. Dan je denkt.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

Ken jij de ziel van de dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/zeeuw van de dag. En wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Frey? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beeld is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exitpolls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking, lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken, aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: in je leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banoe in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 011 8 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 011 8 499 990 en ga voor optie 2.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:45 en 16:45, de Zeeuwse Top 40.

0: And who you think you are, screaming Hollywood burn? You really wanna stop it, then burn your sperm. Cause this here be going on until it's not. And then
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Zeeland.
2: Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor twee personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

Praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011-8-499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS.